0: Ba Adventiste umunsi w'ijandoranka
1: Nyave Kabondo Bitare
0: Gasakura Nyarubugu
2: Butara Mikoni
1: muratumiwe mu gikorane cy'inyubako kizobera ku ishengero rya Adventiste umunsi w'ijandora kikazoba kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo nyene
0: ico gikorane kazi bakiremeshejwe ne yakorare mukunda cyane.